wo hef ik mijn bril a willen loden? Ze is immer weg, dat is doch nicht auf Hoden. Ook achter den Schlüttel bin ik immer her. Wo is hij bloß? Ik läuf, ik kan niet meer. Oh nee, oh nee.